0: Die Donkie Long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2 uur.
1: Skop daai skoene uit en skud dit.
2: Hoi Reggie.
3: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
1: Nou en dan, skud en pluk ons.
4: En om 11 uur is dit tyd vir Wie het wat gebring. Is dit Reggie?
1: Of Jaco? En as het een Skiddit, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12 uur middernacht.
5: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!

is een roomie met sweeties. Staan bij school, ze hek. Spring jurk van die dochters, wat zijn ogen zo laat rijk. Die landrots in zijn muik, roomnoot in zijn zak. Die corrupte politicus vliegt eigen zak.

Wij mensen er een plas bloed. Net nog een statistiek, maar hoe dagelijks ons begroet. Binnenkant breek van liefde, hij leeft aan een manse vrouw. Dit komt in die dode oer staan naar die

Rally Rijkman bij Landerne. Harreman in Squatterkamp. Druffel caviar en kreef. Duwer mini pap en stamp. Leeftjes is gesouk en woke. Rechts is verlangen perfect. Hoe hartland geboorte

0: yamisa mo sungangi to gita, like him kiwola, my massica mak, I am cocoma, kitchen room, said a key, kawamasu, you may do such, eh? Take a hack on hook up one, like him, ke cocoma monka, eh? Him ten in a gum, katak, eh? Musicia quicking, eh? Kim ke cocoma monka, cocoma monka, akalam, da com, da com, yam. Take a money chore you yak, ita conawa. Two CC, Gakala to work at him, gay, gay, dump my e. Ah, yet a moon, tama e, a talam, tama e, a gum, tama e, a gong, yam, take a money chua, sack, it a gum, take a hang on the coma, 25 dach, gay gong, gay radu ex gave him, take him, then any. Mata sigama kaya mkokumaki chong nga wata agana chigang chwa ali mta kawa kama ehe ngau kama mamukua kintona mhm ee mhantibika kikata mtuma mwata atwa cheta kama chukumwa waka
1: Mama, het jij ook geschakeld naar die postpaid Blackcard?
2: Nog niet, ik gebruik nog mijn Sasa Goldcard, hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 augustus 2026, daarna mag die Goldcard op wil werk.
2: Sies toch, ik het gedank daar is nog baie tijd.
1: Nee, mama, doen dat eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan naar jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Come on.

0: en loopbaandoelwitte pas. Let op die verskeie kwalifikasies. Bou werksvaardiging deur vrywillige gerswerk, werkskadiewerk, interneskappe en leerlingskappe. Dan skryf 'n professionele CV wat aangepas is vir die spesifieke pos. Ontwikkel 21ste eeuse vaardighede soos kunsmatige intelligensie, data-analise, sagte ware ontwikkeling, kiberveiligheid en digitale bemarking. Berei deeglik voor vir onderhoude.
1: Mas Adam ngodi quality kangwa skem kang e qaleni ukuthi uchwaye inkathi athi chwa qasini ka uzela athi uchwaye nini kula chipangi o qweme ngxaki fa skola oke fa university ya tuchipangi he ka chola chipwa ki chawu chipangi kising ka qona chipangi ngifolori mali o qaleni ukuthi athi chwa document usin ta chimbo no ma chipwa ngodi uchipangi kane wada ngike chipwa inwa recruitment agency chipwa ise ya chipwa ya qati chwa ki chipangi o ya kwasi chwa ki khona chipangi wa yama chipwa tinting ya papelo jala ya tuta kwasa da wana chipangi di yama kwa chipwa ya kwasa ya chipwa ite la makakuni ya singa ya
0: weet jy Jacob, dis 'n baie belangrike vraag, maar ek sal net sê, wees versigtig vir byvoorbeeld soos wat ek voorheen gesê het, poste waarvoor registrasies of werwingsfooie gevra word, swak onderwerpte, webwerwe sonder verifieerbare kontakbesonderhede, va pos onbedinge wat buitensporige inkomste beloof, gewaarborgde werk sonder onderhoud of beoordeling, onrealistiese salarisbeloftes. Dit is die goedjies wat jy voor moet baie versigtig wees.
1: Dankie kaki tsadu ke tonkwi ke nkomo nkanke radio skepim ke program konkonwa akwasa ati ke konsuwa tu koti pangi ke kakaisi ke e panngaba ngriya e kaya kamta e hika akala tu kaba nganga e toa radio skepim on sepe ne khefem akonomi ayako makai e tige jine ume yanki kama departamenti wa haidi kesin ke tige training aywe e kunga program wa ECBCD kesin ke tamke chipangi kang ko sam ko ayetali ke program wa kete kaiwa kwantulu da keda program ha wona kana 13 PBS radio stasi gi ngulin ya twas a ayatali kana stasi gi ya ayatati ke ayatam ke program awuna nko awuna vusta gi 3 harta ka bachinu kwa ge da bachinu ge jo kwa ke tame jo tu sauna da sa keda program ke ayatali nko twa ga yam ko kan ko ile tam tu da kan wuti kaisi kan wati gan kun kun wati ko ti pangi ntima akala tu tsame nko ka wagela di tibe akanga gina ume da tsame ti kaisi kan ya tisinga tsi yang nga tswang gina ma jo tama ko ya ke tete yang hoke kami ke kansi ke kalami magi nga wa tsi tsoi ko sala lo hidi ba tsi be a masing da tsi pangi ka kontu wa a tu tsi kaisi ya ma ka jo tu ngai ke kariya te ke mulu nga South Africa ma ge a tsi pangi go lo ka kaisi ntsi ma ho lung sang o bona tsi pangi South Africa tswang ka ba tsi ga ge a skills na teng teng ya ge lung sa ka.
0: Ek dink Jacob, as 'n ouer, gewoonlik vra ouers en jong mense hierdie vraag baie. As ons na die lys van skaars beroepe kyk, waaroor ons ook in die verlede na verwys het, kyk ons na digitale besigheid en tegnologie, besigheidsanalise en datarolle, voorsieningssketting en logistiese bestuur, gesondheidsorg en gesondheidsdiensbestuur, groen ekonomie en volhoubaarheidsloopbane.
1: Kali kesi mkasa atigang sika uwa kase wa work experience kaki panga sa chipangi katwede kakwase twa gigati atu chipangi nushin otakwa da panga ta timbo kongo tu chipangi ma erfaren kaki panga sa chipangi kama niya kwasa a kesi ngwa guwa o chipangi diga se huma negia kandu hagia erfaring ya chipangi ya panga sa kakawa.
0: Weet jy, werksvaardiging is verskriklik belangrik omdat dit aan werkgewers wys dat jy oor praktiese kennis en ervaring beskik. Vrywilligerswerk help om nuwe vaardighede te ontwikkel, bestaande kennis uit te brei en blootstelling aan die werksomgewing te verkry. Nou vra mense, hoe kan ek werkservaring opbou as ek nou net skool college of universiteit verlaat het, is 'n goeie vraag. Daar is leerlingskappe of learnerships wat deur die CETAS aangebied word en interneskappe waar jy ervaring kan opdoen. Maak gerus van hierdie geleenthede gebruik en doen aansoek vir hulle.
1: David Casey, ke mane se skola, ke mane se gratis in ke universiteit, ta kalaga nene kula tshipangita kwatu. Mthi ka nkwi o tshika gomnqaba yi he toka lu o ya ya kune e ikhabeli e ka qotu tshipangi kwatu. Ka nkwi nima giya ke acayi ke tshike paninqabi o. Khabi ke o first skola he wona to ipapilo sing mthi gi matene paninqabi Aisa ga ngama yi golo ya hiri ngwa wana chipangi.
0: Wat jylle kan doen is kry 'n bestuurderslisensie, woon lewensvaardigheids en sagte vaardigheids opleiding by, werk jou CV en dekbrief gereeld by, gebruik wifi hotspots en sosiale netwerke doeltreffend, neem deel aan gemeenskapsontwikkelingsprojekte, woon loopbaan uitstellings en werkgewer aanbiedings by, begin eie projekte of ondernemings. Dan skep ook 'n wat noem ons dit 'n LinkedIn profiel, laat mense weet dat jy werk soek en by jou netwerke. Verkry werksvaardiging deur mentorskap, werkstadiewerk, vrywilligerswerk of deeltydse werk. Hierdie is al die belangrike goedjies wat jy moet in ag neem.
1: Kali kasi mkas Adam government ye wat jy twaai pan nga wihin kam gichi pangi ngoli nga ta yi ka kwam ki ka kam sa ta government ye ay departamente sin hechi ge public ya chipangi kandure sin ma gya chipangi gwalo sin ge yak achi twaai ge lungi sa tuan hege kwa me ya mwi ya tu chipangi tega kwa kune ngin hei gya chipangi ge yak ayi gwalo sin ka te ma ge ke de ya o anshuku ya panga ta David Commission me mani ya una golo o ya una enlightenge golo kwa chichi gandwa hege ya government chipangi kuna ta imani ya uzelaka ta una katosi ge mukupanga government chipangi sin hege government kanduri sin.
0: Ja, definitief hoor. Voorbeelde sluit in internskappe, leerlingskappe, werksgebaseerde leerprogramme, registrasie op e-regeringsplatforms, registrasie by Nasionale Artisan Development Support Center en Brakkies NADSC, programme wat deur CETAS aangebied word. So jy moet maar besoek hulle webtuistes gereeld en kyk wanneer 'n sluitingsdatum vir aansoeke vir sulke programme is.
1: Ja, my gesaat om te kyk hoe kom ek kyk kyk kan ek wa tjie hoe hoe kyk bangi da jojo kom ek kyk kyk ta doen om ngi radio SKF mones op in FM. Da departement dit gani kuna hi wa hy dit gee sin het training wi kom ek kom ek ka wa DHET ama gear in ek kan kwinge ka ta bungwe course ala ngi.
0: Ja, weet jy, ons wil alle luisteraars, veral jong mense, aanmoedig om die meeste van hul studies te maak. Disipline is 'n kernvaardigheid wat werkgewers hoog ag. Kwalifikasies maak deure oop, maar ervaring, ingesteldheid en disipline help jou om daar te bly. Benut elke geleentheid om vaardighede op te bou en jou indiensneembaarheid te verbeter. En dan wil ek weer eens ons luisteraars aanmoedig om vir ons loopbaansentrum KETA te skakel vir enige vrae om jou te help om op die database te registreer of om jou CV reg te kry. Ek wil elkeen wat werk soek aanmoedig om nie moed te verloor nie. Soek op verskeie platforms en advertensies. Doen soveel as moontlik aansoek en moet nie verwag elke aansoek gaan vrugte afwerp nie. Ek wil net baie sterkte sê vir elkeen wat in vandag se lewe moet werk soek. Dis nie maklik nie, maar moet nie moed opgee nie. Dankie julle en lekker dag verder.
1: Ja, my gesa tsangina omeke tsami kuma nkanene ka ngeni ko radio SKF monse opene khepem. Amajo kama kwa gina ke icazi uthi crazy ngxaki wathi ke ngkhonto kwathi bangi kai hong hi ke hong pala pala ngawe gi chi ge ka kan kwa mugo na chi bagi masinda mugo na ka khaisi ge ka bagi la ti tsaba a la lu escape from hunche ben khfm a tu za wona gi na o me ke 07 2 2 04 50 56 tsa please call me ke numero kan dwa ke departement wa haya education ke tsi training ai wi ja tu san porti di a ka ba tu telefona telefoni ge 0866 9 9 9 01 23 atana wone ke maandag tot vrydag ke 30 aggregate ke 34 ka ba tu ka ba khoke email a wone ke careerhelp@dhet.gov.za atana wone ke website yangwa careerhelp aywa yangwa www.careerhelp.org.za atana ka ba wona to over to mgya Pretoria a wone ke strategy kan dore ke yeni 23 Francis Bart Pretoria kama tu gawa Facebook wa wunege https://www.facebook.com/keta-career-development Matu kami mwenye kani Jacob Makege chige gina umeke polka make wa job hunting nge saaga kaisi kake tamge chige apala pala chige chitwa ya tuchupangi kia gani kuna kakali CV kakali mkututuka ani kakali mkufuru break chige interview kakali gaba nanga tugu awona chipangi haliente disin kakali entel semsipani atun krever erfaren lene sepani nga wao kakali vilungusa apani nga walungusa kakali tika akamkwa eka wati angwita wa kali nipana atana utuwa dayabali seza utuwa uwati sa isa antara gisin kakiku wakwe nsinti gege chukho kwenye urkansasi isa chungwa NPO wa nkwene una kwe ya my business plani ya kanga mhali ya kawin tse etani ya employee debi kwa megesin debi kwa megesin itana tuza mku uwa departamenta la ibu ya kanduru kuna mku wane isi visin ya tu ya fetiran ege Facebook u digitala platform sin chike e matuza o mi kwalifikasi e chipangi ke matuza o e chikin kaisi gana paninga wat ati kwa tu chipangi paninga avanga kami tsa ang sin bandi South Africa gia di ngawo ke ati pangi agaga kwe me me yinge lungu satuwa yin a certificate is in it, a higher certificate, a diploma, a master, you create any coach who the quality chipangi sin. Take up to the Kanga Akimuku, they can go up on a chipangi. The Panga was a man of Palapalate, who come out at Egika, Ningo, Unagatosi, where I can comment on Kikonki, Rabbi, escape from Mr. Penehavam, Ituro, Silakakam, their own okay, it go up to get Ewana Keta for Hamke Kanda, 13 PPS registers, you are SBC, Iwi, K. Ayatali. Ki aya channel akisi mbusa katima tu sa tali kateke radio station wa exhibition iwi mkwantu denege department wa high education iwi hechike training asa chipangia sekit kano exhibition education seikam ke keta program kemko koma yuwa radio SKFM 107.5 FM ito dosila katim dua uno kwe kajala. Abilungisa ku wati kangkangkang chipangi. Chingagawa ku gangipan nga walungisa. Departamenta high education wi, hechike training, hechike SBC education. Kanaveke ya kaake, kankuhi kang wati kangu kamata akwamesi nkume, hechike yikletea kibilungisa gani kuna. Kawachimbo atu sing, amatu kletu ya matrigi pente, amatu ulungisa kaa, amatu sing chipangi mauna. Keta program wa kaake, chimbu ya yatutua, hangila chikatu o. Juwa kaake enesfas ya enlekten, juwa kaake chikan kwa sinkwa, kwa wana chipangi ya panga, juwa kaake golo singegi ya international link ahigani kuna, kichiki ya kwa saa wana chipangi katu, kaya kaake lungse kaa. ACBC education, ichipangi kangye panga wa, departamente high education kiche training wi, ikitamke programa.

0: musique.
1: Légende.
2: Ja, kijk, in enige gemeenschap is je een groot leer verloren. Of enige ander oor of een leer, dat is niet een makkelijke ding nie. Maar kom, ik begin eerst zo om te zeggen, het is hartseer, want ik is een van die mannen wat toen ik begin een platfontein leer ken, toen begin ik ken ik de chief Kamama Mokua, ken die andere vrienden van mij. Want ik het eindelijk platfontein begin loop, voor ik nog een raadslid was. Toen ken ik al platfontein, toen word ik al klaar, begin het loop en te wil ken van die mensen van die Kwedam en die Groen, waar is die verschil en wie is wie. Zo, so, ik kan zeggen, is iemand wat ik bij je ken. Zo, so, als ons kom en kom politieke werk, maar dat is een van die mensen wat ik eerst naar om toe gekomen. Om te komen campaignen en kijken en het zijn handen opgemaakt van mij ook. Ik moet het nou zeggen. En later van de tijd dat ik nu kom beginnen, ziek raak ook. Toen beginnen Fanny mij ook altijd bij je boodschappen sturen en mij wijzen. Ik heb nog tot die vandaag de foto's van om in het hospitaal liggen en zo. Want ik denk Fanny het geweet dat ik ook een verhouding had samen met Chief. Mama. So, is een hartseer story, is een makkelijke story nie. En ons wil nou ook voor die gemeenschap van platfontein sê, vooral, ek weet paar van die groen gemeenschap, is ook maar vrienden met hom, want is maar een gemeenschap, is maar net soos ons ook, wat die Batswana miskien het en Zulu het en whatever, maar een mens is een mens, daar is altijd verhoudings tussen ons allemaal soos mensen. So, is een seer ding. Ons weet hy was een beetje ziek, maar niemand wil iemand verloor nie. Vooral een leer soos hy, wat Chief Kamama Mokua is. Soos ons maar altijd sê, ons mensen van die aarde en die wereld, ons het hier altijd beheer oor alles nie, soos mense van vlees en bloed. As het by die dood kom, is een zware ding, ons het hier controle, ons het hier beheer oor dit nie. Maar al wat ek kan sê vir die gemeenskap en die familie is dat, hulle moet maar net sterk wees, want die eerste dag, wat opa afsterf, het ek in die middag gekom, toe kan ek sien, is een bietjie vol, toe lig het een bietjie bedroef. So ons kan maar net sê, die mense moet maar net bid, om hulle sy harde te kan massage, en sy harde te kan smeer. Dood is hier een ding wat baie makkelijk is, niemand raakt dit gewoon, die maak nie saak of jy nou siek was, of jy nou jong was, of jy nou oud was, en wat die. Is maar altijd hartseer, so ons aanmoedig, maar ons vermaak die mense om hulle sy harde sterk te maak, en maar aanvaar die wat ons nie kan verandering, want het is net God wat alles kent wat aangaan ons in leven. So, ek wil net sê sterkte vir die gemeenskap van Platfontein, en die familie.

0: daar kan julle hoor die gebruik van die klarinet. Willie Welgens natuurlik dit bekend gemaak en baie ander orkeste, om Joe Hoenenberg en so voort, baie ander orkeste het dit ook daarna gebruik. Net voor ek die eerste klagte behandel, wat voor een dag gekom het, kom ons luister na nog eniekie.
1: Hekkie bring die koffies, hakkie bring die bier, Koena dit is lekker goed, ek kom en nou hier, kom ons geef een soepie, kom ons geef een dop, oor een paar

Dan die tweede ding waaroor ek nou sal praat, ons gaan nou eers weer musiek speel, is klagte dat ek uitheemse musiek speel of gespeel het. Nou maar in elk geval, ons gaan nou daaroor praat. Kom ons speel nog enetjie van David de Lange en sy orkes.

hierdie ene, sê hulle hier, die sonskyn boereorkes wat daar speel. Maar dit klink vir my na die lekker kerels ook, met David de Lange, maar in elk geval, ek mag verkeerd wees. En, maar daai in sy naam is die splinternieuwe broek. Nou goed, ons praat hier van 1940-1950. Nou vandag ken ons om die baarskedes Bos, hoe Mani Groenewald altyd gesing, die rooispan van Bredasdorp af, Gans, Baise, Meisies is een bykie baie rof, daai ene, dit, en die antidans, en die antidans, onder in Waarnhuiskrans, ken ons hom vandag, maar hy kom dan nou al van jare van tevore af, baie interessant. Goed, nou wil ek beweeg na een wals, ek wil nou een wals speel, en een prachtige wals, lief Fransiese wals.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Ons het afgeskop met Liefie se Vastrap. Nou dit is die Van Wyk broers, saam met Henny van die Westhuizen, Kobus en Willie van Wyk, baie bekend geraak hier in die 1960s daar rond. Hulle is van Glencoe, aan Natal. En hulle het daar groot geword, later Vaal Driehoek toe gegaan om te gaan werk, ook op die myne gewerk, en dit sluit nou alles aan, mooi aan, by wat ek nou gaan vertel.

sonoggend en oggendstemming neem ek met die musiek jou op reis van Italië se renessansklanke tot die oop vlaktes van Amerika en die uitgestrekte landskappe van Afrika. Met bekende melodieë, nuwe ontdekkings en klanke wat stories vertel, word hierdie programme reis deur plekke herinnering en verbeelding. Moet dit nie mis nie, oggendstemming sonoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Darren Oosthuizen.